zeken. Hoeveel van de Dieten of de Mennoniten dan als soldaten gaan, weet ik niet. De Eerste Weltkrieg kwam hem eng in de 1918. De Geschichte redt ook waren van 100 des Jaten Wild en van Rubel. Des Jaten is een oud woord. Dat wordt gebruikt bij landmeten. 100 des Jaten is ongeveer 163 hectare land. In de Rubel is een geldstek. Van de eerste dag geldt 100 rubel in Bettmeier als 1,5 knorrische Dollar. Nu wieder met onze Geschichte van Oom Kloos. Für je werk het wie wel om Frans vader keim nu zijn, wat het met de nieuwe aansiedlung ging. Oom Frans wil op een jaren zijn, dat Oom Kloos ik ne früh zieken zal. Oom Frans voor zelfs nu de thuizen en befrucht de ganze zaak, kijk de lees nu Kloos oder nech. Wie mir een feier weg schloss, groet ons om Frans Kloos bed, moet zelfs met de lees te reden.